0: kom. Zes.
1: Jullie kunnen ons vinden op alle socials. TheTrends.be, Spotify, YouTube, The Trends.
0: Oké, bro, let's go.
1: Laten we activeren,
0: laten we starten. Brussel, zijn jullie een beetje warm of niet?
1: Leider, zijn jullie warm of niet?
2: Le rap flamand, c'est toute une scène.
1: Ah ouais. Wouh!